0: Dis 1 September, goeie môre lentedag. Ek sal ontrenig kuier saam met jou tot net voor 9. Desmond Tutu het gesê, "You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them." Sien nie 'n vrugskenk nie. Elie Wiesel het gesê, "The opposite of love is not hate, it's indifference." En dan Antoine de Saint-Exupéry het gesê, "Tell me who admires and loves you, and I will tell you who you are." En dit is dan iets om oor te dink. Die eerste 3 ure van die oggend wat ek saam met jou kuier tot net so voor 9 se kant is opstandtyd. Julle hier gaan ons volgende is dit dan ons met lag.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Saam met my kan lag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou, ons sal baie inkom met vanaf Dannenbaai, is op die oomblik nog vry vloeiend, en as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit bezig waar jy afklim van die N2, daarby voorbaai, en ook by Hartenbos se afrit van die N2. Dan tussen Kleinbrak en Grootbrak, wees maar versigtig, het lyk of het mistig is op die pad, dan op die N2 nou, dan by die R102 verby die George Lughawe, is op die oomblik nog vry vloeiend, by N2 self, tussen die Pakhalsdorp afrit, en die Tabaletto afrit, is het bezig daar, op die R102 Hope in York, daar by die eerste groot sirkel begin bezig raak op die R102 soos die dorp inkom, van Wildernis af, uit Wildernis uit een bykie bezig, en dan is het ook daar so op Nysna wegsit bezig, al van Lavalia, Lurie Parkse kant af regteer. As jy inkom op die N12, daar by Heather Park verby, by die golfbaan, is het op die oomblik nog vry vloeiend, terwyl het alreeds bezig is boe by York.
0: You know, see.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. SFM, ons kikker.

0: Alexander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: David Verrie vra wie wil by my bly? Môre is Woensdag die 2 van September 2026. Daar is beplande wateronderbrekinge vir Wildernis Oos wat beplan word môre vanaf 8 uur môre oggend tot en met 5 uur môre middag.
1: Jou streekstasie SFM.

Naast de kopjes koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekomst leen nou in een ander land, hoor het breek my hart.

0: Dis dinsdagmiddag, jy is op SFM, Elvis Blue, saam met Teens Jordaan, jou huis, met en tel, I feel it in the wind.
1: Jou streekstasie, SFM.
0: 7 weg vanaf Unies op die uur, om 2 net na Saartjie se I My Lam. Maar eers, oh my soul, hier is Kedannen op 90.1, 104.1.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand

plaaslike groep Crimson House met Take a Chance Me, voor dit met Waterfall en Enrique Iglesias met Taking Back My Love. Wieso is Taylor and Tramp met Midnight Temptation?

0: Bryan Adams met Run To You en Armand Hofmeyr voor dit met Marius Rooksein met Vroegoggend Koffie.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Op die 27ste September 2022, The Walking Dead star Norman Reedus received a star on the Hollywood Walk of Fame. Hy is ook natuurlijk baie bekend vir twee films waarin hy was voor die hele Walking Dead scenario begin het. The Boondock Saints is natuurlijk een van sy, of twee van sy films, en na dit het hy oorgevat en The Walking Dead aangegaan en een baie groot en steenpilaar van 'n karakter geword in die TV-reeks.
1: 24/7 SFM.

vrei na oe. Waarvan is die haar dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wag, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, hou maar, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak.